0: van mijn code, zei ik. Hij ligt in school, zit dus naast ons aan de zit, die chat naast ons aan de zit. Een persoon die dan raast naast haar, dus in het.
1: En dat doe ik naast aan de zit.

toegang bij veel de reacties en horen nee. Dat is echt Bosma en dat is Charles Kent. Nummer 0-telefoon, kijk, 3-8, 8-3-7, 8-9, 3-8.

0: 5 en ik...
1: Dat zou dus van een centraal aan volgen van 5-0-2-F, die in van dit moment een groot bravo er in de jaren dus van 5 jaar aan te passen.
0: Goedemiddag,
1: dat is 5.